0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Lieve kinderen, wij leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Die dag was de draak chagrijnig.
1: Ik? Chagrijnig?
0: En snel aangebrand.
2: Is er iets, draak?
1: Dat gaat niemand een sikkepitje aan.
2: Misschien kan ik helpen.
1: Ik schaam me zo. Mijn schat is kwijt.
2: Had je hem niet goed verstopt?
1: Heel goed juist. Zo goed dat ik hem niet meer kan vinden.
2: Zullen we samen gaan zoeken?
1: Samen? Ja,
2: twee weten meer dan één.
1: Wat weet jij nou van mijn schat? Nee, dit komt door mijn eigen slordigheid. Ik moet het zelf oplossen.
0: Maar behalve een lange nek had Langnek ook een ontzettend goede speurneus. Hij besloot om de draak stiekem toch te helpen.
3: Langnek, wat kijk je naar omlaag? Is daar iets moois te zien vandaag?
2: De draak weet niet meer waar ze haar schat verstopt heeft. Ik help haar zoeken.
3: Maar zoeken naar schatkist in Groot Sprookjesbos is zoeken naar spelden op laag water.
2: Heb jij misschien vandaag ergens iets raars gezien?
3: Geen bijzonderheden of mankementjes. Alleen wat kromlopende kabouterventjes.
2: Kromlopende kabouters?
3: Misschien omdat het handig is bij bloemen plukken. Wie krom loopt, hoeft niet meer te bukken.
2: Zou dat iets met de schat te maken hebben? Hoe dan ook, het drakenspoor loopt richting het kasteel van Doornroosje. Zoek je soms iets?
4: Ja, Nee. Ik tel de traptreden, hè. 3, 17, 11, 30.
2: Het leek net of je iets zocht.
4: Dat is ook zo, maar niemand mag het weten. Nou heb ik het verklapt.
2: Waarom is het geheim?
4: Omdat niemand mag weten dat het de schatkist van de draak is.
2: De schatkist van de draak?
4: Nee.
2: Had de draak haar schatkist hier bij de kasteelpoort verstopt?
4: Ja, maar ik had hem eerlijk gevonden, hè.
2: En toen?
4: Toen rende Klein Duimpje ineens voorbij op mijn laarzen. Dus ging ik achter hem aan, hè. En toen ik later terugkwam, was de schat weg.
2: Die kist is zo zwaar. Wie is er, behalve de reus en de draak, nou sterk genoeg om hem te tillen?
4: Waar gaat hij naartoe? Langnek!
2: Weet jij misschien waar de schat van de draak is gebleven?
5: Hoe kan ik dat nou weten?
2: De reus heeft hem voor het laatst gezien bij de kasteelpoort, voordat hij achter jou aanging.
5: Ik was alleen maar bij de kasteelpoort om de reus af te leiden. De kabouters hadden gevraagd of ik dat wilde doen. Ze hebben er niet bij gezegd waarom.
2: De kabouters? Nu snap ik het.
5: Huh?
6: We wilden de draak alleen maar helpen en toevallig waren we bij het kasteel toen de reus de schat vond. We moesten de reus weglokken.
2: Dus stuurden jullie Klein Duimpje op hem af.
6: Ja, en wij ondertussen die kist hierheen sjouwen. We hebben er allemaal een zere rug van. Maar ja, de schat is hier tenminste veilig.
2: De draak zal blij zijn dat haar schat weer terecht is.
6: Maar hoe wist jij dat je bij ons moest zijn?
2: Goed speuren naar de juiste sporen.
4: Mijn schatkist!
6: Hey,
2: zet neer.
4: Eerlijk gevonden. En wat je vindt, mag je houden. Wat ruik ik hier? Ligt er iets op de barbecue?
1: Reuzenbillensaté.
4: Wow, koest, rustig. Ik wou alleen maar even voelen hoe zwaar die was, hè. Let de volgende keer wat beter op je spullen.
1: Dank je wel dat jullie mijn schat op een veilig plekje hebben bewaard.
6: Oh, kleine moeite.
1: En jij, bedankt dat je me hebt opgespoord.
2: Graag gedaan. En wat ga je doen nu je je schat eindelijk teruggevonden hebt?
1: Wat denk je? Meteen weer verstoppen.
0: De draak wist nu dat het helemaal niet erg is om te vragen of iemand je wil helpen. Samen kun je veel meer dan alleen. Zo vroeg de heks ooit eens of de wolf haar wilde helpen. Maar dat is weer een ander verhaal.

0: was hard.
1: Ik denk dat ik een beetje doof ben geworden.
2: Hey, hallo. Ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
3: De Dirk Schelen Show!
2: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

dansen met de rode schoentjes maakt me blij. Ja! Nou ja, dat was mijn geheim.

van je armen slurf. En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar! Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: chak, lakababoom, balakaboom, chak.
1: Wij luisteren naar jullie radio en hebben het echt heel gezellig. We hebben een hele dansvloer gemaakt en dansen op alle nummers. Joehoe!

0: naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
1: Kijk op parktivoli.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En Hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
2: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

I won't show you how the world is big and beautiful.

0: Mais vous, je l'aime pip. Mais vous, je l'aime pip. Mais vous, je l'aime pip. Mais vous, je l'aime pip.
1: Verstoppertje. Vandaag spelen Woezel, Pip, Vlindertje en Buurpoes Verstoppertje. Pip vindt dat zij het allerbeste kan zoeken. Maar daar is niet iedereen het mee eens.
2: Ik ben het wel, want ik kan echt altijd iedereen vinden.
3: Oh ja? Nou echt niet. En wij gaan ons zo supergoed verstoppen dat je ons nooit gaat vinden. Hè, Buurpoes?
2: Haha, let maar eens op. Ik tel tot 100 en dan heb ik jullie zo gevonden. 1, 2, 3.
3: Nee, hier niet.
2: Wat lees je?
3: Nee, hier ook niet.
2: 11, 48.
4: Miauw! Miauw, Woezel, er ligt hier een bootje.
3: Ja, dat is een goede verstopplek. Kom snel, weg in. En nu plat op je buik.
2: 76, 100. Wie niet weg is, is gezien. Ik kom.

0: is het toch?
1: Dit is spannend, hè?
0: Echt nou stil, joh. Nou ja, hier ook niet.
1: Woezel?
0: Ja?
1: Kijk eens over de rand. Komt Pip eraan? Miauw.
2: Er is opzij, buurpoes. Nee, ik zie niks.
1: Huh? Wat zie je?
2: We zijn niet meer bij de kant.
1: Niet schommelen.
2: We zijn midden op het water.
1: Oh, help! Ik kan niet zwemmen. Miauw, miauw.
2: Nee, ik ook niet, zonder bandjes. Hoe komen we nou terug? Buurpoes, ik ben zo bang.
0: Ze nergens vinden. Misschien zijn ze wel helemaal de tovertuin uit. Huh? Vlindertje. Oh, gelukkig. Waar zitten jullie nou? Hè? Wat zeg je nou? Moet ik snel meekomen?
3: Suffies.
2: Wow, Pip. Wat knap dat je ons toch gevonden hebt. Je bent echt wel de beste vinder.
3: Nou, eigenlijk is Vlindertje dat hoor. Of niet zo'n vlindertje. Jij heet vandaag Vlindertje.
2: Vlindertje, dat is een goeie zeg. Oké.
4: Nou. Als je even niet oplet, gaat het soms anders dan je denkt. Maar dat komt wel goed, hoor. Dat kun je leren. Vraag maar aan Woezel en Pip.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje.
3: Ik vind Kidjajo superleuk. Groetjes, Kas.

0: kalm aan.
1: Het is echt onmogelijk om kalm te blijven.
2: Vertel ons alles. Wat is jouw gave?
3: Vertel wat iedereen kan en zo.
0: En daarom is koffie voor grote mensen.

0: het nichtje.
1: Er zijn zoveel mensen.
2: Hoe hou je ze allemaal uit elkaar?
0: Oké. Kleinkinderen zat bij ons thuis. Dat is helemaal top, ja. Weet je wat? Ik som de kinderen nooit.

0: naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
1: Kijk op parktivoli.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen zat de wolf diep in de put.
1: Ik loop netjes op het paadje in het bos. Hey, bloemetjes! Maar wat zei mama ook alweer?
2: Netjes op het paadje blijven. En kijk uit voor de wolf, anders eet hij je op.
1: Nou, geen wolf te zien. Het kan best. Wat is dat?
3: Help me!
1: Er is iemand in nood. Ik moet hem helpen. Ben jij dat, wolf?
4: Ja, dag Roodhapje. Roodkapje bedoel ik. Goed dat je er bent. Ik zit namelijk nogal diep in de put.
1: Hoe ben je daar dan ingekomen?
4: Dat doet er niet toe. Ik heb nu iemand nodig die mij eruit haalt. Jou bijvoorbeeld.
1: Maar wat moet ik dan doen?
4: Zie je dat emmertje?
1: Ja.
4: Als je dat naar beneden draait met die slinger, dan pak ik het emmertje en hijs jij me zo naar boven.
1: Oh ja, ik snap het.
4: Dat gaat gesmeerd. Ik heb honger als een wolf. Wat krijgen we nou? Roodkapje, wat doe je nou? Hier met dat emmertje?
1: Nee, ik doe het niet. Mijn moeder zei, pas op voor de wolf, anders eet hij je op. Dag, ik ga weer naar mijn bloemetjes.
4: Zij naar de bloemetjes, ik naar de knoppen. Roodkapje, Roodkapje!
1: Ja?
4: Wees niet bang, ik zal je niet opeten. Ik heb namelijk diep over alles nagedacht toen ik in de put zat. En voortaan zal ik geen kindjes meer oppeuzelen.
1: Oh nee?
4: Nee, dat is namelijk zielig. Vanaf nu eet ik alleen nog maar appeltjes. Echt, heus ere wordt beloofd.
1: Nou, vooruit dan maar.
4: Mooi zo. Zo. Heisen maar.
1: Nou, dan ga ik maar.
4: Helemaal niet. Lekker hapje.
1: Help!
4: Kom hier!
1: Help!
4: Je bent om op te vreten.
1: Wat moet ik nou doen?
4: Hier, kom.
1: Help! Help!
4: Ai, wegmaaltijd.
1: Hoe kom ik hier nou uit? Er is er maar één die mij kan helpen. 1, 2, 3.
5: Voor mijn hulp bij al uw rampen hoeft u slechts 3 keer te stampen.
1: Goed dat u er bent. Ik ben in de put gesprongen omdat de wolf mij op wil eten. Terwijl hij belooft dat nooit meer kinderen te eten. Wat moet ik doen?
5: Als jij achter mij gaat staan, kunnen we naar boven gaan.
4: Aha, u komt mijn eten brengen.
5: Ik hoor dat u net was vergeten dat u Roodkapje niet zou eten.
4: Nou ja, ik zei dat net omdat ik natuurlijk in de put zat.
5: Volgens mij is dat niet waar, want net zat Roodkapje daar.
4: Dat klopt. Maar eerst zat ik daar en dat kwam weer omdat ik... Nou ja, dat is een ander verhaal. Ik ging... Ach, het is allemaal heel ingewikkeld.
5: Ik begrijp niet wat ik hoor. Doet u het gewoon eens voor.
4: Nou kijk, ik was dus in de put gevallen omdat ik stenen aan het gooien was. Zo en zo. En toen boog ik heel ver voorover. Hè? En toen...
5: Wolven willen kindjes eten. Zul je dat nooit meer vergeten?
1: Nee hoor, Fakir. Bedankt.
0: Daar had de Fakir gelijk in. Want een wolf is en blijft een wolf. En daar moet je altijd voor uitkijken. Maar gelukkig kreeg de wolf zijn verdiende loon. Net als die keer met... Maar ach, dat is weer een heel ander...

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store.

Dit zijn echt hele leuke liedjes. Echt fijn. Dankjewel voor deze allemaal leuke liedjes. Echt leuk. Doei, groetjes van over en van mijn papa en mama. Doei.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app.

Hallo! Wat leuk dat je weer luistert. En hier ben ik weer, Dirk Schelen, met mijn gitaar. Hoor je? Ja. En allemaal nieuwe liedjes. En nog veel meer, want we gaan vandaag dierengeluiden maken. Ken je al wat dierengeluiden? Een hond bijvoorbeeld? Woef woef. Of een kat? Miauw. Nou, zo zijn er nog veel meer, want elk dier maakt zijn eigen geluid.

Nou, wie was weer het hardste? De kikker, hè? Nou, misschien kunnen we later in de show de kikkertjes nog een keer terug laten komen. Wat denk jij? Nou, misschien doen we dat wel. Er zaten ook grote dieren in het liedje, hè? Een giraf en een olifant. En waar kom je nou deze dieren tegen? In de jungle. Ja, maar dan moeten we helemaal naar Afrika toe of naar Zuid-Amerika. Dat is wel heel ver. Maar we kunnen natuurlijk ook gewoon naar de dierentuin gaan. En dan kunnen we ze gaan bezoeken. Zullen we een liedje gaan doen over de dierentuin? Oh, hoor je de dierentuin, de geluiden al? Oh, hoor je ze al? Ik ben benieuwd wat voor dieren we tegenkomen. Oh.

0: Nou, ik krijg er helemaal slaap van die aap. Nou, als we dan toch een beetje moeten gapen, zullen we dan even een heel rustig liedje zingen? Ja, en dan luisteren. We gaan luisteren naar de vogeltjes. Kun jij een vogeltje nadoen? Nou, fluit lekker mee, dan maken we ons eigen vogelorkest. Hoor je de vogel al? Hetzelfde als je in het bos
1: loopt. De vogeltjes slapen in een nest. En als ze wakker worden, dan begint het vogelorkest.

Maar er is een vogel, die kan geen liedje fluiten. En die vogel, die kan zijn snaveltje niet tuiten. Maar hij kan praten, hij kan je zelfs...

0: Koppie Kraal!
1: Koppie Kraal!
0: De papegaai is gek!
1: Dirk is gek!
0: Nou Peter, probeer jij het eens.
2: Zou die het ook bij mij doen? Gekke papegaai!
1: Gekke Peter!
3: Nou zeg,
4: papegaai zegt dat ik gek ben. Nou, misschien heeft hij wel een beetje gelijk. Want ik hou wel van gekke dingen doen. Jullie, jij toch ook? Beetje ondeugend en een beetje baldadig. Dat blijft leuk. Nou, alleen als je wil gaan slapen en die papegaai loopt heel zo te schreeuwen, dan kan je natuurlijk niet slapen. Nou, Cowboy Billy Boom, die wilde ook gaan slapen. Die hadden lekker in een tentje sliepen ze. En er was een krekel en die hield ze de hele nacht uit de slaap. Luister maar naar het liedje van Cowboy Billy Boom, Krekeltje.
5: S'avonds, als de zon onder is gegaan en het kampvuur is gedoofd, kruipt Cowboy Billy Boom in zijn slaapzak. Hij kijkt nog even naar de prachtige sterrenhemel boven hem en wil dan gaan slapen. Maar wat is dat? Vanavond kan hij de slaap niet vatten.

Hekel hebben ze bij Cowboy Bully Boom een hele leuke avond gehad bij het kampvuur. Ze konden wel niet slapen, maar ze hebben lekker liedjes gezongen bij het kampvuur. Hartstikke leuk. Zeg maar we hadden het net over diergeluiden. Ken jij nog wat voor geluid maakt een hond? Woef woef, ja, helemaal goed. En een kat. Miauw. Helemaal goed. En wat hebben we nog meer voor dieren? Een muis. Piep. Ja, en een koe. Oeh, nou. Dan kunnen we natuurlijk wel in een liedje zingen. Want heel veel van die dieren wonen op de kinderboerderij. Klap maar lekker in je handen. Op de kinderboerderij leggen kippen een ei. Op de kinderboerderij lopen alle dieren samen in de bij. Nou, daar komen ze hoor. En de kip die zegt bak, bak, bak. En de lammetjes zeggen meh. En de koetjes zeggen en de paardjes zeggen hiii. En de cavia die zegt, die is een beetje moeilijk hè, piep, piep, piep. Ja. En de haan die zegt altijd, weet je hem, kukkelen, kuuu. Ja, helemaal goed. Nou, dat waren allemaal diergeluiden. Hebben we lekker diergeluiden gezongen. En waar ze ook diergeluiden maken is bij het Story Zoo natuurlijk. Baks de beer die zegt pom, pom, pom, pom, pom. En Toby de aap. En Pepper de papegaai. Kappie, kappie, kappie, kraauw. Nou, luister maar naar mijn liedje, het Story Zoo lied.

0: Kun je ook zo laag? Boom. En de aap? Hoog, hoog. Dat is hoog. En laag is de beer. Boom. Ja. Nou, en kwak, kwak, kwak, kwak, kwak. Wat is dat voor dier?
1: Kwak, kwak, kwak, kwak, kwak.
0: Ja, dat is een eend, hè? Maar wie doet er ook?
1: Kwak, kwak, kwak.
0: Dat zijn natuurlijk de kikkertjes. Kwak maar mee. En we gaan

0: Quack, quack.
1: Ja, nou, je hebt lekker meegesprongen, lekker meegezongen. Nou, als we dan toch over dieren hebben. Welke dieren kennen jullie allemaal het beste? Nou, de dieren. Geluiden van de dierenboerderij. Ja.

dat was leuk, hè? Al die dierengeluiden lekker maken. Nou, en er is één dier die kan het allerhardste een dierengeluid maken. Welke is dat? Ja, dat zou je zeggen, hè? De olifant. Maar er is er nog eentje, die kan nog veel harder. Ja, die zie je tegenwoordig niet meer, maar je ziet ze nog wel in films en in boeken. Dat is natuurlijk de dinosaurus. Wat doet een dino? Wat maakt een dino voor geluid? Precies. Weet je wat? We gaan staan. We gaan de dino-dans doen en we gaan heel hard roepen met de dino-dans.

vullen met onze bek. En wat zeggen we dan? 1, 2, 3, 4. Wow! Nou, voor alle Dino-fans nog één keertje. Nou, helemaal goed. Dat was de Dino-dans. En helaas is de show alweer afgelopen. Maar we doen nog één keer met z'n allen het allerlaatste liedje. Misschien kunnen we er ook nog wel een beetje in brullen. Kijken of we dat kunnen verzinnen. Dit is het allerlaatste liedje. Rawr.

0: weer. Nou, dat was leuk zeg. Je hebt hartstikke goed meegedaan. Ik vond het gezellig. Tot een volgende keer. En je weet het hè, alle liedjes kun je nog een keer naluisteren op mijn Spotify. Op YouTube, mijn YouTube kun je heel veel filmpjes kijken. Iedere week een nieuw filmpje. Ik vind het lief als je abonneert, daar help je me mee. En natuurlijk het leukste is als je een keer naar een optreden komt. Op www.dirkschelen.nl staat waar ik allemaal optreed. En ik kom vast binnenkort wel een keer bij jou in de buurt. En dan kunnen we na het optreden ook elkaar nog even ontmoeten in de meet and greet. Nou, fijne dag nog. En ik vond het weer leuk. Tot ziens hè. Dag. Raar.
1: Dit is Hallo Kids Radio. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou.
2: Hallo Kids Radio.
3: We schakelen over naar Apeldoorn. Hier de baas van kinderpretpark Juliana Toren, meneer Kaasgraaf.
4: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
3: Oké, daar gaan we. Juliana Toren live. Elk weekend op Hallo Kids Radio.

jongens en meisjes, zijn jullie er klaar voor? Dan gaan we met z'n allen klappen. Kom op, daar gaat-ie!

0: Mevrouw Suikerspin.
1: Meneer Kaasgaaf.
0: We zijn er weer.
1: Oh, een nieuwe show van...
0: Juliana Toren Live. Haha, ik heb er weer zin in.
1: Och, meneer Kaasgaaf, ik heb er zo naar uitgekeken.
0: Ja, en u heeft het thema mogen kiezen.
1: Wat
0: was het thema?
1: Is het thema van vandaag is kleuren.
0: Kleuren?
1: Ja.
0: Oh, nou, dan ben ik wel heel benieuwd, mevrouw Suikerspin. Wat is de laatste kleurplaat die u heeft ingekleurd?
1: Oh, nou, dat was denk ik 3 dagen geleden.
0: Oh, leuk.
1: Ja.
0: Ik ook.
1: Oh.
0: En die heb ik voor u bij.
1: Nee.
0: Die mag u tijdens het eerste liedje, mag u die gaan bekijken.
1: Oh, wat leuk. Kom maar eens even hier.
0: Succes met het eerste liedje. Kijk, hier.

0: Mevrouw Suikerspin, dit was een ontzettend leuk liedje.
1: Nou, inderdaad, zeg dat wel.
0: Maar u heeft weer een papiertje voor u leren, wat is dat?
1: Ja, de vraag van vandaag.
0: Oh ja, natuurlijk.
2: De vraag van vandaag.
1: Wat is uw lievelingskleur?
0: Van wie?
1: Ja, nou van mij. Oh. Ja, nou, die is heel makkelijk te beantwoorden. Dat is natuurlijk groen.
0: Hè?
1: Nee, natuurlijk niet. Nee, mijn lievelingskleur is natuurlijk roze.
0: Nou, dat zag ik al wel.
1: Had u niet verwacht,
0: nee.
1: Hè?
0: Nee.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.
2: Ernst, moet je luisteren. Ik heb een hartstikke leuk spelletje. Het is een soort raadsel. Je moet een kleur raden en als je die kleur geraden hebt, dan moet je iets zoeken van die kleur. Snap je?
3: Ik vind het moeilijk. Dus

0: Vast al meer dan een miljoen kleuren.
1: Maar heb je nou over?
0: Moet je namelijk blauw, maar je hebt hier alleen blauw, maar je hebt namelijk ook licht tegenblauw. En als je dat dan nog lichter doet, heb je nog lichter. Ja. En dan heb je natuurlijk ook in het groen, of in het paars, of in het rood. En weet je wat het leuk is, hè? Als je nou alle kleuren bij elkaar doet, dan heb je echt een zootje, man. Maar dat wordt dan waarschijnlijk ook geen kleur. Maar dat kun je ook in licht maken. Licht zwart, nog lichter zwart. Als het heel licht zwart wordt, dan wordt het wit. Toch? Ernst?
2: Hoi, meneer Kaasgraaf. Ja. Ik heb net de vraag van vandaag beantwoord. Wat is mijn lievelingskleur? Maar nu stel ik deze aan u. Wat is uw lievelingskleur?
3: O ja. Ja, die vraag had ik natuurlijk terug kunnen verwachten. Hè? Dat uw lievelingskleur was natuurlijk, of is natuurlijk, roze.
2: Ja, zeker weten. En
3: Nou, maar mevrouw Suikerwin, eigenlijk is het een hele makkelijke vraag. Hè?
2: Oh.
3: Ja, want kijk eens even naar mijn jas. En kijk eens even naar mijn hoge hoed.
2: Ja.
3: Welke kleuren ziet u?
2: Ja, nou, geel en blauw.
3: Nou, dat zijn precies mijn lievelingskleuren.
2: No.
3: Geel en blauw. Het liefst in combinatie.
2: Ja, leuk. Dat is inderdaad heel mooi, zeg.
3: Nou, dank u wel.

Hier de baas van de Julianatoren, meneer Kaasgraaf. En je luistert nu naar onze live-uitzending Julianatoren Live. Met de allerleukste liedjes. Ah, veel luisterplezier.

0: Mevrouw Suikerspin.
1: Meneer Kraasgraaf.
0: U had vanochtend een vraag aan mij over een dier. Weet u dat
1: ja,
0: nog?
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Ja. En ik kon die vraag niet beantwoorden.
1: Nee, nee.
0: Ik heb goed nieuws voor u.
1: Nou?
0: Het is tijd voor het dierenweetje van Cas.
1: Oh, wat goed. Nou, dan wordt mijn vraag toch nog beantwoord.
0: Ja.
2: Het dierenweetje van Cas de Ranger.
0: Cas de Ranger, kun jij ons weer zo'n leuk dierenweetje geven?
3: Dank u wel, meneer Kaasgraaf, voor deze prachtige introductie. Hey kids, hier Cas de Ranger vanuit de Zuidpool. Ja, ook wel Antarctica genoemd. Het is hier koud, joh. Het kan wel min 60 graden worden hier. Ik ben op zoek naar pinguïns. Hier op Antarctica leven wel meer dan 8 soorten pinguïns. En ik ben op zoek naar de Adelie-pinguïn. Ja, deze zijn heel romantisch. Want de mannetjes geven hun partner een kiezelsteentje cadeau om hun liefde te tonen. Ja, als het steentje wordt geaccepteerd, dan betekent dat, ja, ik wil met jou een nestje bouwen. Een soort pinguïnverloving dus. En als er dan een eitje is, dan gaan ze samen broeden. Ja, ze wisselen elkaar dus af op het nest. Lief, hè? Hey, ach, kijk hier, een pinguïn met een steentje. Voor mij? Nee, die moet je aan je partner geven, niet... Nog een pinguïn. Wacht even, nee, jongens, wij kunnen toch niet samen een nestje bouwen? Wacht even. Oh, hier komt er nog een. Oh, dat is een heel zwaar steentje. Jongens, maar tot de volgende keer. Ik heb even een pinguïnprobleem. Laters! Dat is geen steen, dat is een rots!

0: Meneer Kaasgaas, ja. Ik heb weer zo genoten van vandaag. Maar ik moet u helaas nu vertellen. Het zit er alweer op.
1: Nee, maar wacht even. Nee. We gaan nog niet helemaal stoppen.
0: Nou.
1: Nee, want ik heb namelijk nog een vraag aan de jongens en de meisjes die nu aan het luisteren zijn.
0: Oh.
1: Ja, want we hebben vandaag ontdekt dat uw lievelingskleur roze is.
0: Ja.
1: En die van mij weten we nog.
0: Ja. Blauw en geel.
1: Ja, blauw en geel. Ja, precies. Maar nu ben ik ook wel benieuwd. Wat is de lievelingskleur van de jongens en de meisjes?
0: Nou, wat een leuk idee.
1: Ja,
0: maar hoe komen wij daar nou achter?
1: Nou, dat kunnen de jongens en meisjes even laten weten via de website van Hallo Kids Radio.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja, want dan ben ik wel benieuwd.
0: Ja, wat en die kunnen we dan lezen.
1: Dat is leuk, zeg.
0: Wat een goed idee.
1: Ja, tot volgende week allemaal.
0: Dag.
1: Leuk, zeg. Ik vind roze ook mooi.
0: Oh, dank u wel.
2: Hey, you. Luister eens. Ik moet je iets vertellen.

0: Ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken, mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: going to Ibiza.
1: Hoi Kids Radio. Ik vind Kids Radio heel leuk en ook alle liedjes. En ik luister het elke dag wel even. En bijna soms de hele dag. Dat wou ik even zeggen.

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Die dag organiseerde Assepoester een groot bal in haar kasteel.
1: 1, 2, 3, 1, 2, 3.
2: Hé, dat klinkt vrolijk.
1: Nee, opnieuw. Ik zeg het nog één keer. Eerst je linkervoet.
3: Nee, het is eerst rechts.
1: Ja, en dan links.
2: Waar zijn jullie mee bezig?
1: Prinses Assepoester. We zijn aan het oefenen voor het bal.
3: Ja, want het is zo'n belangrijk bal. We willen wel de juiste dans doen.
4: Ja, want op een bal moet je natuurlijk wel dansen zoals het hoort, hè?
3: Ja.
4: Net zoals u.
3: Ja.
4: Anders komen we maar niet, hè?
3: Nee.
1: En als je eenmaal de 400 jaar gepasseerd bent, dan willen de beentjes niet meer zo, hè?
2: Maar wie heeft dat gezegd dat je moet dansen zoals het hoort?
1: Hij! Hey.
2: Wat een onzin. Oh. Je moet een dans doen die bij je past.
1: Oh.
2: Jullie kunnen misschien niet zulke grote soepele passen maken.
1: Oh.
2: Maar dan kan je bijvoorbeeld wel zo doen.
1: Dat zijn mooie passen.
3: Ja.
1: Nou, dat moet wel lukken, toch, broertjes?
4: Ja, natuurlijk. Ja.
2: Fijn. Tot vanavond dan. Goh, dat had ik nou nooit gedacht. Dat er iemand niet naar het bal zou komen omdat hij bang is dat hij de juiste dans niet kan dansen.
0: Maar Assepoester kwam er al snel achter dat de kabouters niet de enige waren die bang waren om te dansen.
4: Oh, ik kan gewoon niet dansen zoals het hoort, hè. De laatste keer dat ik in de balzaal danste, heb ik 3 vloertegels en langniks kleine tegenbroken. Dan kom ik net zo lief niet, hè.
2: Flauwekul. Iedereen moet kunnen dansen op een bal. Ja, je moet gewoon een manier vinden die bij je past. En die de balzaal niet afbreekt, natuurlijk. Als je nou eens heel voorzichtig danst. Op je tenen.
4: Ja?
2: Kijk, zo.
4: Ah, maar dat is een goed idee. Oh, dat gaat me wel lukken. Hoppa.
5: Wij kennen alleen het dansje dat Roodkapje ons geleerd heeft.
6: Dat past niet echt bij zo'n chic, belangrijk bal.
7: Nee, ik denk niet dat we komen.
2: Hoezo niet? Ik vind het pas echt belangrijk dat jullie dansen zoals jullie zelf willen. Wat dachten jullie hiervan? En als jullie dan allemaal zo doen en dan draaien...
6: Oh ja.
2: Dat doet niemand jullie na.
7: Wat een goed idee.
6: Ja,
7: we gaan het snel oefenen met de anderen.
6: Ja, kom op.
2: En toen wilde de draak graag weten waar hij zijn vleugels moest laten.
8: Nou, u heeft het er maar druk mee.
2: Ja, maar ik wil nou eenmaal wel dat iedereen danst vanavond. Oh, ik moet weg. De wolf wil weten hoe het ook alweer zat met de Engelse wals. Dag.
8: Dag.
0: Ja. Assepoester was de hele dag zoet met haar danslessen. Maar het hielp wel. Iedereen kwam die avond vol goede moed naar het kasteel.
9: Ik ben zo blij met die mooie dans die Assepoester ons geleerd heeft.
6: Ja. Hij is gigantisch.
9: Maar wat voor dans zou ze zelf eigenlijk doen? Het wordt vast heel bijzonder.
6: Ja!
10: Ah, het wordt geweldig. Assepoester heeft me zo'n vurige dans geleerd.
4: Hey. Kijk uit waar je met die vlammetjes blaast, hè, jongen.
10: Ja.
4: Ik moet nog wel kunnen dansen, hè.
0: En omdat iedereen vond dat Assepoester zo goed kon dansen, keken ze allemaal vol verwachting naar haar.
2: En dan nu voetjes van de vloer.
4: Ja.
7: Doet ze niks? Huh?
11: Waarom bleef ze nou zitten?
8: Weet u zeker dat u zelf niet meedanst?
2: Nou, een ander keertje misschien. Ik heb nog zo'n pijn aan mijn voeten.
0: Haha, Assepoester had de hele dag zoveel dansjes voorgedaan dat ze nu zelf geen voet meer kon verzetten. Maar omdat de rest zo'n plezier had, heeft ze zelf toch ook genoten. Dat doet me trouwens denken aan die keer. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Gids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
0: Gids Radio is cool!
3: Gids Radio is echt super!

0: Kids Radio is de leukste Kids Radio van de hele wereld. Groetjes van Senna. Doei!
1: Zo kan het gaan van Job. Is deze week de super.

0: ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: springen. Het is al heel laat in de tovertuin. Woezel en Pip zouden al lang lekker moeten slapen, maar ze zijn nog wakker. Door het kleine raam turen ze langs het zachte maanlicht naar de fonkelende sterren.
1: Wat een mooie sterren, hè, Woezel. Hoe zou het zijn daarboven?
2: In ieder geval heel erg hoog.
1: Als je daar toch eens naartoe kon springen. Dat moet wel heel mooi zijn.
2: Wacht eens, ik kan heel goed springen, hè? Ik zou een lange aanloop nemen en dan via een stok super hard omhoog springen. Zo naar die ster daar.
3: Slapen, jongens. Al jullie vriendjes slapen al en...
2: Kom je ook, Pip?
1: Maar ik durf niet, Woezel.
2: Maar je kan niet lang op een ster blijven staan, Pip. Want sterren zweven in de lucht. Dus je moet snel springen. Sterren springen. Daar gaan ze ook zo mooi door glinsteren.
1: Oké, ja!
2: Springen!
1: Kom, dan springen we naar die ster.
2: Ja.
1: En dan naar die ster.
2: Doen we. Wow. Kijk eens, Pip. Wow. Wow.
1: Wow. Ja. Voorzichtig, Woezel. Want niet alle sterren zijn hetzelfde. Woehoe. Ja.
2: Woehoe.
1: Ja. Zijn hard en andere nat en plakkerig.
2: Ijakkie.
1: En sommige zijn in één keer weg. Helemaal, Woezel. En je geeft licht. Je lijkt zelf wel een ster.
2: Oh, jij ook. We zijn sterretjes geworden. We glinsteren en geven licht.
1: Woehoe, ja, jippie.
2: Woehoe, joepie.
1: Woezel, kijk.
2: Nu jij, Pip.
1: Ja, leuk.
4: Woezel, Pip, hoor ik jullie nu nog steeds? Ga slapen, jongens. Stil zijn en slapen.
1: Weet je, Woezel? Al die sterren... Volgens mij zijn al die sterren allemaal vriendjes.
2: Ja, fijn, hè? Net als wij,
1: ja. Zo ver je kunt kijken, overal vriendjes.
2: Oh, zag je dat? Een vallende ster.
1: Mooi, hè?
0: Met een gelukkige glimlach vallen Woezel en Pip in een heerlijke diepe slaap. Maar kijk eens, het is echt waar. Zo ver je kunt zien en zo ver je kunt kijken, overal sterren.

Dag allemaal, ik ben Shania en als je dit hoort, dan moet je tegen al je vrienden zeggen dat de Kids Radio nog niet heeft, dat ze die zeker moeten downloaden. Dag!

0: gone.
1: Hey, hallo. Ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
2: De Dirk Schelen Show!
1: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.
3: Kids Radio is de allerleukste app van de hele wereld. Groetjes van Sofia.
4: Heb je alles bij je? Dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Hallo, ik ben Tycho en ik vind jullie muziek heel leuk. Dankjewel, doei! TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Hallo, lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. De wolf snoepte stiekem van het huisje van de heks.
1: Oh, lekker.
2: Wel alle vlegels op vlegels nog aan toe.
1: Dag, heksje. Mooie dag, hè?
2: Altijd van mijn huisjes snoepen? Ik heb er genoeg van.
1: Oh.
2: Hier, drink dit op.
1: Wat is het?
2: Een lollydrankje.
1: Oeh.
2: Als je dit opdrinkt, heb je snoep genoeg. Want dan verandert iedereen tegen wie je praat in een reuzenlolly.
1: Dus iedereen tegen wie ik iets zeg verandert dan in een smakelijke smeksmaklolly.
2: Ja, behalve ikzelf natuurlijk. Bij mij werkt het niet.
1: Tja, kan ik de heks wel vertrouwen? Wie weet wat er gebeurt als ik dit drink? Misschien verander ik dan zelf wel in een lolly. Hallo daar, kleine vriend.
3: Dag, meneer de wolf.
1: Trek in een slokje limonade. Doe maar, neem maar een slokje. Het is heerlijk.
3: Nee, dank u, meneer de wolf.
1: Oh, nou geen probleem, dan drink ik het lekker zelf op.
3: Wacht.
1: Toch. Nou, hier dan. Sst, zeg maar niks, kleine vriend.
3: Nou ja, dan niet.
4: La la la la la la la la la la la la la la la.
5: Hé daar, kleintje. Waar zijn mijn laarzen?
3: Meneer de Reus!
1: Het werkt. Dat wordt smullen.
4: La la la la la la la la la la la la.
3: Roodkapje, wat ben ik blij te zien. Roodkapje!
6: Wat is hier aan de hand?
3: Ik begrijp er niks van. Telkens als ik iets zeg, verandert er iemand in een lolly.
6: Wat is er? Wat gebeurt er? Waar is Kay? Ben je soms je tong verloren? Nou, je bent heel onbeleefd, weet je dat?
3: Het spijt me, meneer Kapje. Oh, nee! Help! Wat vreselijk. Ik betover het hele bos. Zou dat door die limonade van de wolf komen?
6: Wat zijn die lollies heerlijk.
3: Meneer de wolf,
6: nee.
3: Ik wil nog iets. Oh nee, hij ook al. Arme Roodkapje, voor altijd veranderd in een lolly.
2: Ik zie dat de wolf mooi werk geleverd heeft.
3: Nee, dat heb ik. Oeps, ik mag niet zeggen of... Huh? Waarom verandert u niet in een lolly?
2: Omdat ik het drankje heb betoverd.
3: U?
2: Ja.
3: Niet meneer de wolf die mij het drankje gaf?
2: Heb jij het gedronken?
3: Zelfs meneer de wolf heb ik in een lolly veranderd. Hoe kan de betovering verbroken worden? Vertel het me, alstublieft.
2: Nee hoor, ik vind het wel lekker rustig zo.
3: Ik smeek het u.
2: Ik zeg niks. Dat zou de omgekeerde wereld zijn.
3: De omgekeerde wereld? Misschien verdwijnt de toverkracht als ik omgekeerd praat. Praat ik zo omgekeerd? Oh, nee. Hoe dan? Misschien door de zinnen om te draaien. Omgekeerd dan ik praat nu. Nee. Misschien door de woorden omgekeerd uit te spreken. Negsim rood, net rood, rekegmo, tui, et nekerps.
7: Klein duimpje?
3: Ariel, tik de kruw. Ik bedoel, hoera, het werkt.
0: Zo werkte het inderdaad. Klein duimpje veranderde iedereen weer in zijn gewone zelf. Nou ja, iedereen. De wolf nog even niet. Die bleef nog een poosje als lolly staan. En werd een bezienswaardigheid waar iedereen naar kwam kijken. Zoals die keer toen de reus... Maar dat, lieve kinderen... Dat is weer een ander verhaal.

ik ben Iris en ik ga zo naar taekwondo. Ik vind het heel leuk om naar jullie te luisteren. En ik vind het echt heel erg leuk, ook de liedjes.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met

0: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Jongens en meisjes, hier spreekt jullie piloot, Jules de Muis. En dit is mijn co-piloot, Julia.
2: Hallo allemaal.
1: Leuk dat je vliegt met JLM. Zijn jullie klaar om op te stijgen? Giem en Bas, daar gaan we.

leukste radio die er is. En ook heel veel plezier om te luisteren. Groetjes, Duncan.

0: naar Amusementspark Tivoli. En laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
1: Kijk op parktivoli.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk!
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo!

0: De leukste muziekmix. Hallo Kids Radio.
1: Ja, ik wil slijm. Fluffy, glitter en van snoep, alles van mij. Smoothie, slijm en enorm poep. Ja, ik wil slijm. Dat is super de bom. Doe er boterschuim of water bij.

fluffy glitter en van snoep, alles van mij. Smoothie, slijm en enerpoep, ja ik wil slijm. Dat is super de bom, doe er boterschuim of water bij. Geef maar aan mij.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de app...

0: naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
1: Kijk op parktivoli.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Nou, snap ik het juist.
1: Ja,
0: dus, als ik een echte vriend verander in een taart of een bandaan, of in een grote rozenstruik, laat hij mij begaan.
2: Een echte vriend laat zich dus vangen, als ik hem vangen wil.
1: En als ik roep, klein duimpje, blijf toch hier, dan staat hij meteen stil.
0: Nee, zo werkt het helemaal niet. Wacht.

0: zee. Ik vind het superleuk, Kids Radio. Doei!
1: Hey, witch doctor, give us the magic words.
2: All right, you go ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, walla-walla-ping-bang.
1: All right!

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.

0: denk aan mijn gebrul.
1: Toch moet je nog wat doen aan je stem.
0: Wacht maar af totdat ik Tony ben.
1: Je hebt nog een lange weg gegaan, jongeman. Als jij denkt,
0: niemand zegt doe dit.
1: Maar als ik dat zeg,
0: niemand
1: dan
0: zegt geef hier.
1: Wat ik bedoel,
0: niemand zegt laat dat.

0: amusementspark Tivoli. En laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
1: Kijk op parktivoli.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de weer.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kirikiri, boembaloo.
6: Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
9: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.
10: Bartie.

0: Piet Piraat is een slodderkont. Zijn spullen liggen overal in het rond.
1: Maar nee, Bertus.
0: Ook al kreeg ik les van meester Piet, rechts en links, dat snap ik niet.
1: Bertus, jongen, nee. De gouden raad van Piet Piraat. Op een schip heeft men nog nooit van rechts of links gehoord. Daar zegt men stuur of bakboord.
0: Oké, dat moet ik goed onthouden. Let goed op.
2: Wij zijn K3. Luister elke dag van 3 tot 4 naar Hallo Kids Radio.
3: Zo kan het gaan van Job. Is deze week dus.

0: Vliegensvlug.
1: Vliegensvlug.
0: Lekker draaien.
1: Lekker draaien.
0: In het rond.
1: In het rond.
0: Heel hard stampen.
1: Heel hard stampen.
0: Op de grond.

0: zeg, wat hoor ik daar?
1: Dat hoor je toch, Samson? Dat is de magie van Studio 100.
0: Wow.
1: Zing maar mee met het volgende liedje.

0: Baloo.
1: Doe dan mee en noem hun naam en doe ze lekker na. Wie is dit?
0: Carla!
1: Goed zo!

0: Julia.
1: Ik ben Marten.
2: En wij zijn K3.
0: Wil je ons een berichtje sturen?
1: Doe dat dan nu meteen met de gratis app van Hallo Kids Radio.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3.
1: Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
5: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boemaloo, kirikiri, boemaloo.
6: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
9: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.
10: Party, party.

0: De Gouden Raad van Piet Piraat. Een echte piraat is nooit moe. Hij doet op tijd zijn oogjes toe.
1: Allemaal goed en wel, hè, Piet Piraat. Maar als ik mijn oogjes dicht doe, dan kan ik dus niet slapen. En ik denk dat dat komt om de... Ik denk dat dat komt...
0: Aha! Ik heb de oplossing voor jouw slaapprobleem.
2: Ah ja?
0: Weet je waar ik altijd slaperig van word?
1: Nee.
0: Van dikke boeken lezen.
1: Saai.
3: Tik-tok, tik-tok, tik-tok, tik-tok, tik-tok, tik-tok.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer na schooltijd om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de

0: Heerlijke muziek om mee te beginnen deze middag.
1: Hallo Kids Radio.
0: Een hele goede middag. DJ Johan hier met de weekendshow. Met weer een heerlijk gevuld programma speciaal voor jou. Ik heb weer allemaal dingen meegenomen hoor. Ik zit er helemaal klaar voor. Ik heb namelijk een weetje meegenomen. De K3 Bingemolen. Nou. Ja, ik denk ik laat het maar van Steven horen. Want ja, die staat hier naast me. Die staat al helemaal klaar. En daarnaast heb ik natuurlijk ook weer iets meegenomen. En datgene wat ik heb meegenomen, dat kan van jou zijn. Ja. Ik ga vanmiddag namelijk weer een heel erg leuk spelletje weggeven. Nou, wil je weten hoe dat zit? Blijf dan zeker even luisteren.

Heerlijke weekendmuziek op Hallo Kids Radio brengt ons bij... Mijn favoriete ding op deze hele wereld. Het is hoog tijd voor Weet je het zeker? Met vandaag een weetje over een wel heel bijzonder dier. Ja, ik heb vandaag een weetje meegenomen over een dier wat vooral onder de grond leeft. Ja, ik heb het een weetje meegenomen over de mol. Ja, de mol ken je misschien wel, hè? Die zijn ook wel bekend van de molshopen. Want ik zeg al, ze leven vooral onder de grond. Maar als ze naar boven komen, bijvoorbeeld in je tuin... Ja, dan zul je dat zien doordat er ineens een hele grote berg van aarde ineens omhoog komt... waar het snoetje van die mol naar boven komt. Omdat ze dus, ja, onder je tuin ineens naar boven komen graven. De mol dus, een dier wat vooral onder de grond leeft. Maar daar heb ik een weetje over. Met daarbij aan jou de vraag, is wat ik zei nou waar... of is het niet waar? Dan mag je er even over nadenken en laat ik daarna aan je weten of het nou echt waar of niet waar was. Yes? Zou ik zeggen, luister goed, want het weetje komt eraan. Is het waar of is het niet waar dat een mol helemaal blind is? Is het waar of is het niet waar dat een mol helemaal blind is? Daar mag je even over na gaan denken. En die nadenktijd, die gaat nu in.

Dat was jouw nadenktijd over het weetje over de mol. Ik zal dan maar het antwoord ook maar gewoon geven. Want was het nou waar of niet waar dat een mol helemaal blind is? Dat is niet waar. Nee, dat is helemaal niet waar. Een mol is niet blind, maar wel enorm slechtziend. Dus hij kan wel zien, maar hij kan niet heel goed zien. Wat hij wel bijvoorbeeld kan zien is of het nou licht of donker is en heel vaag, ja, klein beetje de dingen van elkaar onderscheiden. Maar ja, het is eigenlijk ook wel logisch dat hij niet alles scherp kan zien, want ik zeg het al, de mol die leeft vooral onder de grond. En onder de grond heb je nou niet per se de allerbeste ogen nodig. Oh, zo. Niet per se de allerbeste ogen nodig dus. Maar dat betekent dus wel dat de mol naast niet heel goed kan zien, maar daarnaast dus wel heel goed dingen kan voelen bijvoorbeeld, heel goed dingen kan ruiken en allemaal dat soort dingen. Dus niet goed zien, maar andere dingen dan wel weer helemaal goed. En dat maakt die mol op zijn eigen manier een hele goede graver.

0: Je luistert naar de weekendshow hier op Hallo Kids Radio. Met mij, met DJ Johan, een hele goede middag. En ik heb al heel veel liedjes laten horen deze middag. Maar als we het over liedjes hebben hier op de radio, dan moet ik er altijd even één liedje bij halen. En dat is niet altijd hetzelfde liedje, nee, dat is elke week een andere. Want elke week vinden we één liedje hier met z'n allen net iets beter dan alle andere liedjes. Dat noemen we dan de superhit. Dat is een liedje dat hoor je extra vaak voorbij komen, één hele week lang. Maar ja, we zitten in het weekend. Dus dat betekent dat voor de superhit die nu superhit is, ja, dat feestje er toch al bijna op zit. En dan vanaf maandag, dan komt er weer een nieuwe superhit. Maar ja, welke dat wordt, ja, dat hou ik nog even geheim. Dat ga je vanaf maandag ga je dat natuurlijk horen. Maar ik wil nog wel even stilstaan dus bij de superhit van deze week. Nog net even op het randje. Komt hij nog een keertje. De superhit.
1: Zo kan het gaan van Job. Is deze week de superhit.

0: Jazeker. En dan is het ineens alweer hoog tijd voor muziek van K3. En dan niet zomaar muziek van K3. Nee, een liedje dat wordt gekozen door de K3 Bingo Molen. Want ik heb hier naast me staan de K3 Bingo Molen. Ik zal hem even laten horen.
1: Kijk.
0: En je hoort het ook. Die Bingo Molen zit helemaal vol met balletjes. In totaal 75 balletjes. En elk van die balletjes hoort weer bij een liedje van K3. Oftewel, ik ga niet kiezen welk liedje van K3 er komt. Nee, dat doet die bingomolen. En er zit echt van alles in. Hele oude liedjes, nieuwe liedjes, populaire, onbekende. Echt van alles en nog wat. En dat maakt die bingomolen ook zo leuk. Want ja, soms krijgen een liedje van K3 eruit wat je misschien nog helemaal niet kende. Ja, dat is ook wel leuk, hè? Weer een nieuw liedje van K3 wat je dan weer hebt leren kennen. En dat is altijd welkom. Maar in ieder geval, het is hoog tijd dus voor muziek van K3. En ik denk dat ik maar gewoon bij die bingomolen ga staan om te gaan kijken welk balletje eruit komt. Daar gaat hij. Kijk eens aan, daar is een balletje. En op dat balletje staat een nummertje. Het is geworden nummer 67. Nummertje 67. En die hoort bij het liedje. Kijk eens aan. Die hoort bij het liedje Liefde, Love, Amour. En dat is wel een bijzonder liedje van K3. Dit is namelijk een liedje uit de musical Het Doornroosje. En ook toen die uitkwam was hij ook meteen superhit hier op Hallo Kids Radio. Dus we hebben hem al heel veel gedraaid, maar dat maakt hem zeker niet minder leuk. Bij nummer 67 uit de K3 Bingomolen is dit Liefde, Love, Amour.

Ja, ja, ja, ja. Wat is er nou leuker dan lekker met z'n allen samen een spelletje spelen? Nou, als je het aan mij vraagt, eigenlijk helemaal niks, hè. Daarom geef ik elke weekendshow ook een heel erg leuk spelletje weg, zodat ook jij lekker thuis een spelletje kan gaan spelen. En ook deze week heb ik weer een spelletje meegenomen om dus weg te geven tijdens deze weekendshow. En dat spelletje, ik zal maar even bijpakken, is een grote doos, een grote zware doos van het spelletje The Ice Flows and Foes, gemaakt door Keep Exploring Games. En het is een hele Engelse titel, dat snap ik ook. Als ik hem ga vertalen, wordt het De IJsschotsen en de Vijanden. Ja, want het is een spelletje over de zee met heel veel ijs erin. En in die zee met heel veel ijs erin zijn een paar jagers, een paar vissers en jagers, die gaan jagen op de zeehondjes en ook op de walvissen. Maar ja, dat is eigenlijk helemaal niet de bedoeling. Dus het is aan jou om in dit spel ervoor te zorgen dat dus die vissers en die jagers niet kunnen komen aan de walvissen en aan de zeehonden. En als je dat voor elkaar krijgt, dan heb jij dit spelletje gewonnen. Een spelletje over dus ijsschossen en vijanden en walvissen en zeehondjes. En dat spelletje kan dus van jou zijn. Wat je daarvoor moet doen is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Je gaat naar hallokidsradio.nl. Ga je naar winnen, ga je naar de weekendshow. En daar zul je ook al een plaatje zien van dus dit spelletje over dus de walvissen en de zeehonden. En dan moet je antwoord geven om dat spelletje te kunnen winnen op een prijsvraag. En die prijsvraag, die gaat als volgt. Wat is groter? Een zee of de oceaan? Oeh, ja. Wat is groter, een zee of een oceaan? Als je het antwoord weet op die prijsvraag, geef het dan vooral even door op hallokidsradio.nl bij winnen en de weekendshow. En weet hoor jij dan wel na de show dat jij de winnaar bent van dit spelletje, The Ice Flows and Foes.

0: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze weekendshow alweer. Ik vond het weer een hele leuke middag. Ik heb er honger van gekregen. Op naar huis en dan lekker gaan koken. Ik hoop ook dat jij dadelijk heerlijk gaat eten. Hele fijne avond en tot de volgende. Doei doei!
1: Kom naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
2: Kijk op parktivoli.nl.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou.
1: Hallo Kids Radio.
2: Wie gaat er met me mee? Ik heb misschien een leuk idee. We gaan op reis. Ik

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
2: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

'S morgens stap ik fris uit bed. Begin weer aan een dag vol pret. Met suikerspin als mijn ontbijt. Zo kan de dag al niet meer stuk. Dan de rest van mijn routine. Springen op de trampoline.

0: De magische klok. Heel lang geleden, ergens diep in een donker bos, stond een hoge ronde toren. Die toren was van een oude tovenaar die daar zijn uitvindingen deed. De tovenaar ken je waarschijnlijk niet van naam, maar je hebt vast wel eens een paar van zijn uitvindingen gezien. Hij heeft van alles gemaakt. Bijvoorbeeld mooie rode schoentjes die konden dansen. Een spiegel waar je dingen aan kon vragen, zoals wie is het mooiste van het land? En, oh ja, hij had ooit ook eens een waterput betoverd voor vrouw Holle. Hij had veel geld verdiend met zijn uitvindingen. Maar toch was hij niet rijk, want hij gaf alles weg aan arme mensen. Met zijn laatste uitvinding was hij alweer 3 jaar bezig. Een toverklok die bestemd was voor de 6 koningszonen van het land. Op een dag, toen de tovenaar weer hard zat te werken in zijn torenkamer, werd er op de deur geklopt.
1: Wie ben jij en wat wil jij van me?
0: Er stond een heel klein mannetje voor de deur met een zak op zijn rug en een wilgetak in zijn hand.
2: Daar, ik ben Slimme Toon. En ik trek door het land op zoek naar een baas die een eerlijke en hardwerkende knecht nodig heeft.
1: Hoe komt het dat jij zo klein bent?
2: Oh, dat is heel eenvoudig. Ik ben namelijk nooit gegroeid. Maar al ben ik heel klein, ik ben wel handig en slim. Dus als u een hulpje kunt gebruiken, dan vindt u nergens iemand die zo hard werkt en zo eerlijk is als ik.
1: Nou, kijk aan. Kom dan maar binnen. Dan zullen we zien of je gelijk hebt. Ik ga het een paar weken proberen met je. Als je goed je best doet, kun je veel van me leren. En misschien zul je ooit zelf wel een groot tovenaar zijn.
0: De tovenaar wist niet dat Slimme Toon helemaal niet eerlijk was. Hij was al bij enkele tovenaars in dienst geweest. En overal was hij weer weggejaagd. En dat kwam omdat hij nooit de waarheid sprak. En het hem alleen maar om geld ging. De laatste tovenaar werd zo boos op hem dat hij hem voor straf in een klein mannetje veranderd had. Ondertussen werkte Slimme Toon hard en onthield hij alles. En als de tovenaar op reis ging, sloop hij naar de toverboeken en las alles wat de tovenaar had opgeschreven. Soms gluurde hij ook in de werkkamer en bekeek alles waar hij niets mee te maken had.

0: Kijk nou, dat is maar ook een joekel van een klok. Dit is geen gewone klok. Ik ga uitzoeken hoe hij werkt. Dit moet wel heel speciaal zijn.
1: Zo, slimme Toon. Jij hebt mijn magische klok gevonden.
0: Ik wist de tijd niet. Ik moest even op de klok kijken.
2: Slimme Toon schrok zich een hoedje. Na al zijn tovenaarservaringen had hij dan ook alle reden om heel bang te zijn.
1: Omdat je het zo graag wilt weten, zal ik je vertellen over de magische klok. Verderop wonen 6 koningszonen die zo ijdel zijn dat ze alles doen om zichzelf aan de mensen te laten zien. Ze hebben mij gevraagd een klok te maken die de mensen laat zien hoe mooi en hoe geweldig ze zijn. Als ze op hun trompet blazen, gaat de klok lopen. Maken de paarden een rondje rond de klok. En ieder kwartier luidt de bel en hoor je magische muziek die ervoor zorgt dat de mensen moeten kijken. Of ze willen of niet. Dit is een klok zonder opwindsleutel. De sleutel zijn de koningszonen zelf.
2: Tja, in die tijd had je nog geen batterijen. Op een zekere dag ging de tovenaar weer op reis.
0: Hé, dit is mijn kans. Daar in dat dikke boek op de werktafel ga ik alles precies uitpluizen. Oké. Concentratie. Radertje 6 tot en met 97. Balletje. Klepel. Ah, die is dus heel belangrijk. Eens even zien.
2: Slimme Toon zat zo druk te lezen dat hij niet merkte dat de tovenaar terug was gekomen en de 6 koningszonen bij zich had. Net op tijd kon hij nog achter een stapel boeken wegduiken.
1: Kijk, heren, daar is de klok. Ik heb er 3 jaar heel hard aan gewerkt. En nu is het zover. Hij is klaar.
3: Geweldig werk, tovenaar. Zullen we hem dan maar meenemen?
1: Dat is prima, maar eerst nog even de 3 zakken goud die we als betaling hebben afgesproken, hè?
0: Nou kijk, het zit zo.
4: We hebben geen 3 zakken goud.
5: Nou, in ieder geval, op dat moment tenminste niet meer.
3: Nee, een vader wil ze ons niet meer geven. Hij vindt het wel genoeg geld verspild hebben met onze ijdele ideeën. Nou, zijn 3 zakken goud natuurlijk ook wel erg veel.
6: Dus vinden wij dat die klok ook best mee mag voor 1 zak goud.
5: En hij is nou toch gaaf, dus...
1: Dus wat? Potjandorie! 3 jaar ben ik bezig geweest aan jullie ijdele lapswansrietes. En nou vertellen jullie mij doodleuk dat ik maar genoegen moet nemen met 1 zak goudstukken. Jullie krijgen de klok niet meer. Ik verkoop hem wel aan iemand anders. Maar dat je wegkomt en komt nooit meer terug. Vlug wat!
2: Slimme Toon, die alles had gehoord, bedacht een sluw plan.
0: Hé, komt dat even goed uit? Voor mij is 1 zak goud meer dan genoeg voor die stomme klok.
1: Toon, ik ga morgen op reis. Ik ga kijken of ik iemand kan vinden die de klok wil kopen. Let goed op de klok terwijl ik weg ben. Voor alle zekerheid heb ik er alle radertjes uitgehaald, want ik vertrouw die koningszonen voor geen wijzer. Ze zouden wel eens kunnen terugkomen om hem te stelen. Dus hier is de sleutel van mijn kamer. Ik reken erop dat je niemand binnenlaat.
0: Niet zolang ik er ben, tovenaar. Maak je geen zorgen.
2: Hij zwaaide de tovenaar na tot hij hem niet meer zag. Toen rende Slimme Toon het donkere bos in, recht naar het kasteel van de koningszonen.

0: Hallo, meneer hooghartige, grootbenige, sterke, met grote spierballen, glanzende glansbal. Dag, meneer de schildwacht. Kan ik de koningszoon even spreken? Zeg hen dat het om een toverklok gaat. Dan mag ik vast en zeker wel binnenkomen.
1: De schildwacht nam hem mee het kasteel door. Na veel donkere gangen kwamen ze eindelijk bij een kamer waar Slimme Toon de koningszonen hoorde praten. Hij verstond alleen...
2: Pak dan die klok!
1: En...
3: Je moet hem wegnemen.
4: Wegnemen.
1: Maar hij wist genoeg.
5: Wie is dat kleine ventje?
0: Ik ben de knecht van de tovenaar. Ik kan regelen dat jullie toch de klok te pakken kunnen krijgen. Maar dan moeten jullie mij wel de overgebleven zak met goud geven.
4: Vertel.
0: Als we zo dadelijk bij de toren van de tovenaar zijn, zal ik de deur van de werkkamer open doen. De tovenaar heeft alle onderdelen door elkaar heen gegooid, maar geen nood. Ik weet namelijk precies hoe je hem weer in elkaar kunt zetten. We moeten nu wel een beetje opschieten, heren koningszonen, want de tovenaar is op reis en hij blijft niet al te lang weg deze keer.
4: Nou, stop dan met kletsen, waar wachten we nog op? Span een sterk paard voor een wagen en zadel de paarden. We gaan onze klok halen,
1: Het enige wat er even later te zien was, was een enorme stofwolk. Ze waren dan ook snel weer bij de toren. Slimme Toon sprong van het paard en moest toch even slikken, want stel je voor dat de tovenaar ondertussen toch teruggekomen was. Nou, dan was het spel uit.
0: Oh, gelukkig. Niemand te zien.
1: Snel gaaide Slimme Toon alle palletjes, wieltjes en radertjes bij elkaar en stopte die in een grote zak. In een mum van tijd waren Slimme Toon en de 6 koningszonen er met de magische klok vandoor. Toen ze weer bij het kasteel waren, werden de onderdelen naar een speciale torenkamer gebracht waar Slimme Toon in alle rust kon werken.

0: Hier, rustig. Boutje erop, boutje hier zo. En nu de klok erachter. Ja, voorzichtig, voorzichtig. Ja, hop. Hop. En de ruitertjes erop. Zo, en nu de bel nog op het dak. En ha, ha, ha. Klaar. Maar dat past prachtig. Ik ben een genie.
1: Jee, dat is niet normaal, man. Wat een prachtige klok.
2: Zie je dat het niks uitmaakt dat we die andere zakken goud verkwanseld hebben aan paarden, feesten, juwelen?
3: Nee, inderdaad. En we hebben nu toch de klok.
4: Kom, we gaan onze trompetten halen.
5: Hey, kijk, de beestjes draaien en daar de ruitjes. Geweldig, let op. En dan komt nu de bel.
1: Hey, wat zijn het voor fratsen?
6: Fratsen, ja. Die bel doet het niet.
7: Nee. Hij doet het niet. Tenminste, ik hoor niks.
1: Als de mensen de bel niet horen, weten ze niet waar ze moeten kijken.
8: En dan ziet niemand hoe rijk en belangrijk we zijn.
2: Hey, loser! We willen de zak met goud terug.
0: Komt goed, stopt u dat zwaardje maar weg. Stop maar weg. Ik zie al wat er mis is. Ik zie wat u niet ziet. Ik ben alleen de lepel vergeten. Ik bedoel de klepel. Ik zal hem voor u gaan halen en dan is alles voor elkaar.
9: Slimme Toon ging de hele weg weer terug naar de toren van de tovenaar. Hij dacht aan de zak goud en bedacht dat dat best een extra wandeling waard was. Eindelijk was hij er.
0: Auw, staak op mijn tong. Auw. Zo, nou, voorzichtig nu. Wie weet is de tovenaar al terug. Ik mag wel uitkijken.
9: Hij rende naar boven, pakte de klepel die onder de tafel was blijven liggen en ging met de klepel op zijn rug weer terug. Intussen was de tovenaar de hele dag onderweg geweest, maar niemand had genoeg geld om de klok te kopen. Doodmoe was hij ervan geworden en besloot dat het mooi was geweest. Hij ging terug naar huis.

0: Hey, dat kleine kereltje ken ik. Dat lijkt slimme Toon wel. Ik dacht dat hij op mijn klok zou passen. Ik ga me eens verstoppen om te kijken wat hij van plan is. Het lijkt alsof... Ja hoor, hij is het. Ik zal dat ventje eens gaan volgen, want volgens mij klopt er hier iets niet. Ik word een boom als dat niet de klepel van de magische klok is, daar op zijn rug.
1: Vreemd, vreemd. Ik hoor steeds voetstappen, maar ik zie niemand. Ik word gek. Ik ben ook veel te bang voor tovenaars. Nergens voor nodig. Kom op, slimme Toon. Geen tovenaars.
2: Toen slimme Toon bij het kasteel aankwam, stonden de koningszonen al te wachten. Snel hing hij de klepel in de bel en liet de koningszonen weer blazen. De wijzers begonnen te draaien, de ruitertjes begonnen te rijden en de bel begon te luiden.
0: Lelijke dieven, zijn jullie helemaal gek geworden? En jij slimme Toon, ik heb nog nooit zo'n oneerlijke knecht meegemaakt. Jaren heb ik aan deze magische klok gewerkt en jullie stelen en verkwanselen hem. Ik zal jullie leren. Ieder kwartier zullen jullie op je trompet moeten blazen. Als de ruitertjes dan gaan rijden, kunnen alle mensen zien hoe vrij en blij jullie ooit door de velden reden. Verwaande ijdele koningszonen, ik wens jullie verheen en verander hierbij. Jullie allemaal
2: De koningszonen voelden dat ze zich niet meer konden bewegen. Als versteend stonden ze op een rijtje langs de weg met hun trompet aan de mond. Slimme Toon probeerde zich te verstoppen achter de bel. Maar helaas.
0: En jij, slimme Toon, voor jou heb ik ook een straf. Jij zult daar altijd op het dak moeten blijven zitten. En elk kwartier de bel luiden, zodat de mensen kunnen horen waar ze moeten kijken om een oneerlijke knecht te zien.
2: En zo gebeurde het. Precies nadat de tovenaar zijn moeilijkste en gevaarlijkste spreuk had uitgesproken. En zo is het nu nog steeds. Ieder kwartier blazen de koningszoon op hun trompet. En ieder kwartier luidt slimme Toon de klok. En dat zal wel nooit meer veranderen.

0: ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje.
3: Je haalt me.

0: amusementspark Tivoli. En laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
1: Kijk op parktivoli.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Zeg, ik doe heel even mijn ogen dicht. Maar we blijven wel wakker, hè? Jawel.
1: Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug. Want ze misten de vijver.

0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
2: Ja.
0: Een feestje.
1: Ja, ja, ja. Jongens, ja, meisjes. Wat een vrolijke muziek.
3: Ik ben Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
4: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
5: Hallo! Wij zijn Milou en Rienske. Groetjes!
6: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk!
7: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
8: Hallo!

0: De prinses op de ert. In een paleis dat zo hoog was dat het bijna de wolken raakte, woonden een koning en een koningin. Op zich waren ze niet ontevreden. Nee, integendeel.
1: Wat zijn we toch gelukkig.
2: Ja, zo gelukkig.
0: Maar ze hadden ook een zoon, prins Frerik.
2: Nou ja, ik ben iets minder gelukkig. Ik ben zelfs behoorlijk eenzaam.
0: Achter het koningspaar stond de ministerraad, die het liefst de macht over het zo gelukkige koninkrijk wilde overnemen.
3: Uwe majesteit, de verjaardag van zijn koninklijke hoogheid prins Frerik laat niet lang meer op zich wachten.
1: Dat is waar, dan wordt hij alweer 21, die jongen van me.
3: Precies, en zoals u weet moet hij trouwen voor zijn 21ste verjaardag.
4: Vindt u datzelfde ook niet een ouderwets wetje? Kunnen we dat niet afschaffen?
1: Hij moet trouwen wanneer hij dat zelf wil. En met het meisje waar hij van houdt.
3: Pardon?
1: Liefde, minister. Ik heb het over echte liefde.
5: Maar het gaat hier helemaal niet over echte liefde. Het gaat hier over een huwelijk. U moet geen dingen door elkaar gaan halen.
0: Op dat moment kwam de prins de grote troonzaal binnen.
6: Mijn beste jongen. De ministers herinneren ons er zojuist aan dat je moet trouwen voor je 21ste. Je zult een meisje moeten zoeken.
3: Ja, en niet zomaar een meisje. Nee, nee, een prinses.
7: U weet toch hoe u een echte prinses kunt herkennen, hè?
2: Natuurlijk, dat voel je.
3: Nou, dan zou ik maar snel gaan zoeken als ik u was, hè? Want als het u niet lukt, dan betekent dat het einde van uw koninkrijk.
0: Nog diezelfde middag begon het grote zoeken naar een prinses voor de prins. Hij zocht in de buurlanden en de buurlanden van de buurlanden. Maar toen zijn 21ste verjaardag steeds dichterbij kwam en hij nog geen prinses had gevonden, werd vooral de koning een beetje zenuwachtig.
6: Jongen, misschien moet je eens echt op reis gaan. Ik bedoel, ga de zee eens over.
0: En daar ging hij. De zwaarste stormen trotserend bezocht hij alle paleizen en kastelen over de hele wereld.

0: toen zijn lange reis ten einde kwam, keerde de prins weer naar huis. 2 dagen voor zijn verjaardag.
1: Welkom thuis, mijn lieve zoon. We hebben je zo gemist. Gelukkig ben je net voor het onweer binnen. Dat is toch fijn? Stel je voor dat de bliksem je zou hebben geraakt. Oh, jongen,
2: heel fijn zo'n familiereunie. Maar wat wij alle graag willen weten is of u een prinses heeft kunnen vinden.
3: Ik heb overal gezocht. Alle koningen, keizers en pasja's om de hand van hun dochters gevraagd. Maar het is me niet gelukt.
0: Later die dag zaten de koning en de koningin toch lichtelijk ongerust in de troonzaal.
1: Hoe moet het als hij niet op tijd een prinses vindt?
4: Ach, daar wil ik niet eens aan denken, mijn duifje. Laten we er maar gewoon het beste van hopen.
2: De prins heeft nog maar 2 dagen de tijd, dus ik zou maar niet te veel hopen als ik u was. Prinsessen kloppen niet zomaar op de deur.
5: Ah, nu zul je het krijgen.
2: Welke halve garen gaat er met dit noodweer nog over straat?
1: Gaat er misschien nog iemand open doen?
0: Een van de lakeien liep snel naar de grote eiken deur, haalde de grendels eraf en deed hem open. En daar stond een beeldschoon meisje.
6: Hallo!
7: Oh!
0: Tenminste, ze zou er beeldschoon uit hebben gezien als ze niet zo vies was geweest.
8: Hemeltje lief, wat moet dit voorstellen?
6: Een prinses!
2: Ja hoor, een prinses. Maak dat de kat wees. Welke prinses gaat er nou met dit vreselijke noodweer alleen op pad? Je ziet eruit alsof je via de slotgracht hier naartoe bent komen zwemmen.
6: Ja, dat klopt ook.
4: Laat haar binnenkomen. Als ze buiten blijft staan, vat ze nog kou.
9: Wie stond daar voor de deur? Een prinses misschien, het meisje was zo vies dat niemand het kon zien.
0: De lakei deed de zware deur weer dicht. Het meisje liep voorzichtig naar de koning en de koningin en liet een spoor van water en modder na.
8: Ah, nou kan ik weer gaan dweilen. En ik was net klaar.
1: Lieve kind, wat kunnen wij voor je doen?
10: Kunt u zich nog herinneren dat vanmiddag de zon zo mooi scheen? Mijn vader, de koning, vond dat het een mooie dag was om een tocht door zijn koninkrijk te maken. We reden door dorpjes, langs weilanden
2: en... Ja, prachtig, prachtig. Heel schilderachtig, heel erg hand op piek. We gaan straks allemaal even kijken. Maar goed, kom ter zake, kind.
10: Opeens klonk er een donderslag. De paarden steigerden. Ik probeerde uit het raam te kijken om te zien wat er gebeurde, toen plotseling het dak van de koets vloog. Ik werd opgetild door de wind en vloog als een veertje door de lucht. Nadat de windmat neergezet heb ik uren gelopen, totdat ik licht zag branden. En die snijboon daar de deur opendeed.
2: Och, wat ontzettend zielig voor je. Jammer dat ik het niet geloof.
1: Let maar niet op hem. Oh, weet je wat? Je gaat eerst lekker in bad en daarna volgt er een heerlijk koningsmaal. En natuurlijk blijf je logeren.
4: En morgen gaan we ervoor zorgen dat je weer veilig thuis komt.
2: Maar majesteit, het is hoogst ongebruikelijk dat het gewone volk blijft slapen.
4: Heeft u haar niet gehoord, minister? Ze is een prinses.
5: Ja, iedereen kan zoiets beweren.
1: Ze is een prinses totdat iemand het tegendeel bewezen heeft.
2: Zoals u wenst, koningin.
0: De ministerraad verliet morrend de troonzaal.
2: De brutaliteit. Hoe durft ze? Staat ineens zomaar voor de deur en wil ons laten geloven dat zij een echte prinses is. Maar goed, stel dat ze toch een echte prinses is en de prins verliefd op haar wordt. Oh nee, daar wil ik helemaal niet aan denken. We moeten haar stoppen.
11: Het tere huidje.
2: Afblijven, wat is er met mijn tere huidje?
5: Hij bedoelt, een echte prinses heeft een zeer tere huid die zo gevoelig en fijn is dat ze alles voelt.
2: Ja, natuurlijk, dat is het. De proef met de echt. We geven de prinses een speciaal onthaal met een zijdezacht bedje van wel 20 matrassen. En daaronder leg ik 1 ert. En als zij ondanks al die matrassen de ert nog altijd kan voelen, moet ze wel een echte prinses zijn.
11: Maar misschien kunnen we een klein beetje vals spelen.
12: Wat bent u dan van plan?
2: Nou, dan doen we geen 20, maar 100 matrassen.
0: In de eetzaal zaten de koning, de koningin en de prins achter een dampend everzwijn te wachten op de komst van de prinses.
10: Het spijt me dat ik wat later ben, maar ik was zo vies.
0: De prins keek haar recht in de ogen en...
10: Ik had nooit gedacht dat ik ooit nog eens zo blij zou zijn met zo'n verschrikkelijke storm.
1: laat het niet koud worden. Je moet everzwijn eten als het nog heet is.
0: Toen ook het dessert op was, werd de rust wreed verstoord door een hoop kabaal. Met z'n vieren holden ze naar de grote zaal waar het geluid vandaan kwam. Daar zagen ze de ministers druk in de weer om wel 100 matrassen op te stapelen tot een gigantisch bed.
1: Moet dat zo hoog? Waar is dat voor?
11: Voor de prinses. Ze heeft zo'n teerhuidje. Zo slaapt ze toch veel comfortabeler.
1: Maar moet ze echt in de hal slapen?
11: Ja, majesteit. De grote hal is de enige ruimte die hoog genoeg is.
10: Is dat bed voor mij? Waanzinnig!
3: Ongelooflijk! Ik wist niet eens dat we zoveel matrassen hadden.
0: En daar stond het. Een torenhoog hemelbed gemaakt van 100 matrassen.
7: Het is al laat. We moesten maar eens naar bed gaan.
12: Slaap zacht, mijn prinses. Ik zie je morgenochtend weer.
0: Nadat iedereen zijn eigen slaapkamer op had gezocht, keek de prinses omhoog naar dat enorme hemelbed.
10: Nou, dat wordt een flinke klim.
0: Ze zette haar voet voorzichtig op de onderste matras en begon te klimmen. Ze klauterde omhoog en hield zich vast aan ieder lusje, stukje franje, knoopje en sliertje dat ze tegenkwam.
10: Poeh, je moet er wel wat voor over hebben.
0: Eenmaal boven plofte ze uitgeput neer. Ze sloeg de dekens over zich heen en deed haar ogen dicht. Maar niet voor lang.
10: Dit geloof je toch niet? Dit bed is keihard. Het is net of er iets in mijn rug prikt.
0: Ze draaide zich om en om en probeerde in slaap te komen. Maar ook dat hielp niet. Ze ging ondersteboven liggen met haar voeten op haar kussen, op haar buik, op haar rug. Maar...
10: Oh, het lukt niet. En ik ben zo moe.

0: volgende ochtend verscheen iedereen fris en vrolijk aan het ontbijt.
1: Goedemorgen, moeder, vader. Ik voel me zo gelukkig.
0: Maar voordat de koningin iets kon zeggen, sloeg de deur van de eetzaal met een klap open en daar stond de prinses.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen? Goedemorgen, praat me niet voor goedemorgen. Ik heb de hele nacht geen oog dicht gedaan. Wat hebben jullie in de matras gestopt? Steen of zo?
2: Zuiverdons en puur tesselscheerwol.
3: Ik heb er niets van gemerkt. Ons tuinpad slaapt nog zachter.
4: Hoe kan dat nou? Heren ministers, legt u ons dat eens even uit.
5: De proef met de aard, sire?
6: De prinsessentest, natuurlijk. En liefje, zo te horen ben je geslaagd.
5: Wacht eens even, wat is een prinsessentest?
6: De huid van een echte prinses is zo gevoelig en fijn dat ze alles voelt. Zelfs als er een echte onder 20 matrassen ligt.
3: Oh, dus dat was dat geprik in mijn rug. Er lag een ert onder in mijn bed.
5: En jij voelde die, dus je bent een echte prinses.
3: Ja, maar dat had ik toch al verteld?
0: De prins liep naar de prinses toe en knielde voor haar neer.
5: Lieve prinses, wil je met me trouwen?
3: Ja, natuurlijk wil ik dat. Als het van mijn vader mag.
0: Lachend pakte de prins zijn prinses stevig vast en kuste haar.
6: Oh, ik ben toch zo gelukkig.
4: Ja, wij allemaal.
2: Nou, allemaal.
3: Mag ik u nog één ding vragen?
4: Maar natuurlijk, mijn kind.
3: Mag ik alstublieft vannacht nog één keer slapen op dat prachtige hemelbed, maar dan zonder ert?
1: Oh, ja. Nou, dat mag wel hoor. Oh, dat is een mooie.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.
2: I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: in 3, 2, 1. Goodbye to you.
1: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.

0: Als wij zingen Waar ga je heen, dan zingen jullie...
1: Zo alleen, zo
0: alleen. Precies. En als wij zingen Zing jij er lustig op los, dan zingen jullie...
1: In het bos, in het bos.
0: Precies. Even oefenen. Komt-ie.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Kids Radio, heel leuk! Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Hallo, ik ben Noah en ik ben 9 jaar en ik vind jullie radiozender superleuk. En ik luister ook elke liedjes en elke dag. Doei!

0: waar zijn verhalen over gaan?
1: Nee, vertel het eens, draak.
2: Ze gaan beslist over mijn schatkist.
1: Of over hapjes met rode kapjes.
0: Over de wolf, en dat is linkersoep.
3: En over een ijsje van snoep.

0: ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hip, hip, hip! Hoera!
2: Zo, we zijn er!

Hallo met Sophie. Ik vind jullie heel leuk. De allerbeste radio. Doe de groetjes aan Romy, Lieke, Michael en Dian. Doei!

0: dansen met de rode schoentjes maakt me blij. Ja! Nou ja, dat was mijn geheim. Maar niet verder vertellen, hè? Want dan weet iedereen het. Dan weet straks het hele bos wat ik uitgeet. Staat straks iedereen bij die rode schoentjes? Nee, dit is ons geheim. Sst. 1, 2, 3.
1: Radio Super de Puper, leuk! I feel

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.
2: Soms gaat

je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: oma. Oh.
1: Hoi Kids Radio, ik ben Jordi. Ik vind jullie heel erg leuk.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje!

0: kidsradio.nl via de app of met je smart speaker. Aha! Hallo Kids Radio. Met nu non-stop de leukste muziekmix.
1: Hallo Kids Radio.
2: Hallo?

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietje. Groetjes!
3: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien we Marissa en Sara.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Ja. Meer muziek, minder schermtijd. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Zo kan het gaan van Job. Is deze week dus.